0: Een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft volgens de gezondheidsautoriteit meer dan 2300 levens geëist. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. President Trump wil de militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Volgens Trump geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. De estafette mannen veroverden het brons, een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, 's ochtends af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Dat nieuws werd dinsdag opgeschaald naar landelijk, toen bedrijventerrein Oostervaart toneel was van een brand die onder meer een pelletbedrijf volledig verwoestte. Tot uit Utrecht kwam versterking voor de brandweer en de rook was tot onder meer in Apeldoorn te zien. De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverparkgarage. Beheerder Parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur, en er komt een brandwacht. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-kanaaldijk in Amsterdam had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. Wie in Lelystad bevalt en daarna niet direct thuis de juiste zorg heeft of na een ziekenhuisbevalling elders niet direct naar huis kan of wil, kan vanaf deze week terecht in een zogenoemde thuiskamer in het ziekenhuis. Die is opgezet door samenwerkende kraamzorgers. In een overleg over de toekomst van Natuurpark Lelystad is de optie opgedoken om het aantal dieren te verminderen en meer grond te verpachten. Daarbij zou het kunnen gaan om boeren die er oud-Hollandse veerassen op gaan houden, maar ook om kampeermogelijkheden. Er moet worden bezuinigd en het houden van met name de wilde zwijnen, de otters en de elanden zou lastig zijn. En de droogte heeft ook in Flevoland geleid tot een eerste maatregel. Boeren mogen geen akkers meer onder water zetten in de strijd tegen aaltjes. Dinsdag kijken de waterbeheerders verder.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag met tamelijk koel zomerweer te maken in Lelystad. Eerst is een jas op de fiets toch wel nodig. Vanmiddag wordt het hooguit 22 graden. Daarbij is een afwisseling van wolken en zon en blijft het droog. Vanavond en vannacht zijn er wolkenpartijen en ook heldere momenten. Het koelt net als de afgelopen nacht af naar 12 tot 14 graden. Morgen verandert er niet veel. De dagen daarna blijft het vrij gematigd zomerweer, maar kan er soms een enkele bui voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N305 Dronten Almere. Bij Zeewolde is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren. De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. En de Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af aan Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. Het weer vanochtend veel regen, vanmiddag is het droog bij 19 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Foresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Foresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied, waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel wind, stil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind, maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Haltermerbroek ook 10 minuten extra reistijd. Evenals op de N305 Dronten Almere bij Zeebolder sta je ook bijna 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
5: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
4: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
6: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
4: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Hoenderlo ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog en komt nu en dan de zon tevoorschijn. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land in het kader van de vernieuwing van het museum.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel windstil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind, maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Hoenderloo ook een kwartier extra reistijd. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knappend Hattermerbroek 20 minuten vertraging. En op de N305 Almere-Dronten, daar sta je 10 minuten in de file bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
4: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
6: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
4: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek ruim 10 minuten vertraging. En op de N305 Almere Dronten bij Harderwijk 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je stem trilde toen je zei wat je me wilde vertellen. In één klap kwam er een zwarte schaduw te hangen tussen ons tweeën. Een schaduw die als een scherp zwaard onze band heeft doorgesneden. Het is ook meteen gedaan met mijn trots en met mijn geluk. Omdat ik dat geluk vanaf nu niet meer aan mijn kant heb. Nou kan ik wel als een wolf gaan staan huilen naar de maan, maar dat helpt niks. Het spel is uit. Het is allemaal veel te snel afgelopen. Ik ben nog nooit zo ruw wakker geschud uit een droom als nu. Wat je me nu hebt verteld is eigenlijk te groot om te bevatten. Maar wees gerust, ik heb nog steeds het beste met je voor. Ik voel geen wrok. Maar tegelijkertijd laat jij ook geen spoortje van spijt zien over je beslissing. Ik denk dat ik maar moet accepteren dat de liefde tussen ons tweeën morsdood is. Het was nu eenmaal geen pijloos diepe bron waar we voor altijd uit konden putten. Jij bent mijn koningin. Maar dan wel een koningin zonder hart. Je hebt mijn mooiste droom van me afgepakt. Ik zie nog steeds die twinkeling in je ogen waar ik destijds zo verliefd was.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06-5156-7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarendreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel windstil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind, maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Voresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Voresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel wind, stil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind. Maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de Visarendreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied, waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende week hebben we te maken met licht wisselvallig en vrij gematigd zomerweer in Lelystad. Vandaag begint met bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag is het meestal droog. De lucht is echter onstabiel, daardoor kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. Met vanmiddag 21 of 22 graden is best aangenaam. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanavond vrijwel windstil, droog en vrij helder. Vannacht toenemende bewolking en tegen de ochtend mogelijk een beetje regen of motregen. Het koelt niet verder af dan 14 graden. Morgen is het heel anders. Eerst veel bewolking en regenachtig. In de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Helemaal droog blijft het dan niet. Er zijn nog een paar buien mogelijk, vooral in de avond. Het wordt opnieuw niet warmer dan 22 graden. En daarbij waait een vlagerige westelijke wind, maakt het voor het gevoel frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Voresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Voresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij, vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen. Het komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de Visarendreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij, vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt twee blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen de knopen te Valburg en Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied, waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de

0: rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar één aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij, vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file in het midden van het land en die staat op de A50 Oost richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikha 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Varesco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Varesco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de

0: de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar één aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij, vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in het midden van het land. De A1 om te beginnen, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Afrit Forst en Deventer zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Is de rijstrook dicht, vertraging is 5 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Afrit Hoenderlo is de spitsstrook dicht. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het is druk op de N307 Kampen richting Lelystad. Voor de aansluiting met de N711 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar heb je bijna 10 minuten op onthoud. De A50 staat het daar ook vast van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Daar heb je nu ook 10 minuten tijdverlies, want de spitsstrook is dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde, is opgepakt. De brandweer in België.

0: krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer droog, af en toe zon, 22 graden. Morgenochtend regen, vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Voresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Voresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij, vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door de afgesloten spitsstrook op de A50... van Arnhem naar Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn. Daar heb je ruim een kwartier tijdverlies. De A12 staat het ook vast van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. En daar is de vertraging bijna een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio
2: Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A325 is het druk van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen sta je bijna 10 minuten in de file. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het oponthoud ook bijna 10 minuten voor knooppunt Waterberg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij zei tegen inwoners dat hij de frustraties over de moeizame herstel- en versterkingsoperatie begrijpt en beloofde meer tempo te maken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk, waardoor er alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Voresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Voresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de

0: Vanmiddag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij. Vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is er de meeste vertraging rond Arnhem en Apeldoorn door de afgesloten spitsstrook van de A50. Het verkeer op de A50 Apeldoorn-Arnhem heeft ter hoogte van Hoenderloo in beide richtingen een kleine 10 minuten tijdverlies. De A12 van Utrecht naar Arnhem staat file voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En het rijdt langzaam op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor dat knooppunt is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. Overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. De meeste leveren enkele minuten vertraging op. Je hebt nu 5 minuten tijdverlies op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je voor de afrit Hoenderloo. 10 minuten in de file doordat de spitsstrook dicht is. En je hebt op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te geven.

0: voor zwaar verkeer negeerde. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen met inwoners gepraat. Hij zei dat hij snapt dat die boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Later weer wat vaker droog, bij ongeveer 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het wordt mogelijk nooit duidelijk wat de oorzaak is van de grote brand van dinsdag op Oostervaart. Er is zo weinig over van de bebouwing dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een betrouwbaar onderzoek. Dat komt bij branden van deze omvang vaker voor, waarbij ook rol speelt dat de brandweer tijdens het blussen constructies moet slopen. Maar de eigenaar van pelletbedrijf Foresco, de hoofdgebruiker van het complex, willen wel graag terugkeren en is daarover in gesprek met de eigenaar, laat hij weten bij Omroep Flevoland. Het werk van de onderneming, zowel het maken van pellets als het verhandelen van gebruikte, kan intussen worden verdeeld over andere vestigingen. Foresco is actief in 5 landen. Bewoner van de Botter, Andrew Hofman, is een actie begonnen tegen het plan van de gemeente de aansluiting van Botter 15 op de visarenddreef te sluiten. Hij vreest onder meer dat de wijk slechter bereikbaar wordt bij calamiteiten. Verder zou een deel van de bewoners van het gebied waarvoor de maatregel gevolgen heeft, de straten 10 tot en met 29, niet de brief hebben gekregen waarin het plan werd aangekondigd. Botter 15 is de straat die uitkomt op de rotonde bij het station. De aansluiting sneuvelt bij de herinrichting van dat knooppunt. Er blijft dan nog maar 1 aansluiting over, Botter 11, aan de andere kant van het provinciehuis. Het gaat om ruim 600 huishoudens. Op de site van Omroep Flevoland is een reportage over de zaak te zien. Herinnering, nog tot en met zondag 30 augustus kunnen bezoekers aan boord van de Batavia, terwijl het schip in het water ligt bij Museum Batavialand. Daarna wordt het schip gesloten voor publiek en beginnen de laatste voorbereidingen voor de definitieve plaatsing op het land, in het kader van de vernieuwing van het museum.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het zo goed als droog in Lelystad. Een enkele bui kan ik echter niet geheel uitsluiten. De komende uren is het best aangenaam met 21 of 22 graden. Er waait wel een frisse noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht wolkenvelden, maar nagenoeg droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen start met overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. In de middag komt de zon er soms bij. Vooral in de avond komt nog een paar buien voor. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een vlagerige westelijke wind maakt het voor het gevoel frisser. Woensdag meer ruimte voor de zon en vaker droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Het blijft gematigd zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
4: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
3: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Bluff en Zoutelanden. En zo begint alweer maandagavond live. En ja, dat komt straks pas helemaal. Nog niet de tijd voor een goed gesprek. En dit is alweer 17 augustus 2026. En zoals jullie zien, is niet Gerder.
1: Nee.
0: Met Vee. Ja. Vee, wat leuk dat je er bent. Ger is even een dagje wat anders doen. En dat is ook belangrijk. En soms belangrijker dan radio maken.
1: Absoluut.
0: Dus Ger, heel veel plezier in ieder geval. En misschien luistert hij wel naar ons. En wij gaan gewoon vandaag ons programma helemaal tot 9 uur vol praten.
1: Ja, zeker.
0: We hebben in ieder geval Niek Sonneveld, daar beginnen we mee. Ed Voigt komt straks nog. En Koosje van Van en Fred Wilke van de Inwonerspartij. Kortom, een drukte van belang. Dus we gaan snel beginnen met...
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En zoals ik al zei, Niek Sonneveld, goedenavond.
3: Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Ja, daar ben je weer.
3: Ja, daar ben ik weer. Want elk jaar, de afgelopen 4 jaar in ieder geval, is het Open Monumentendag.
0: Ja.
3: Op 12 en 13 september. Dat is Open Monumentendag weekend, moet je eigenlijk zeggen. Het heeft van het jaar een bijzonder karakter. Want op vrijdagavond wordt het zelfs landelijk in Lelystad geopend. Maar dat is een apart verhaal. Waar ik met name voor sta, is voor het weekend Open Monumentendag. En daarvan het programma. En dat programma speelt zich geheel af in Lelystad.
0: Ja, en wat is het programma?
3: Het programma bestaat van het jaar uit dat een aantal monumenten of aankomend monumenten in Lelystad geopend zijn. En gedurende de zaterdag of de zondag. En dan is er ook nog altijd, voor de tweede keer, sorry, de beroemde busreis van oud-pendelaars van Lelystad naar Amsterdam. En die busreis die is op zondag.
0: Ja, en die zit al vol.
3: Ja, dat is wat.
0: Ja.
3: Maar je kan er ook in staan, hoor, heb ik het verleden geleerd. Ja, ik weet niet of dat nog mag, maar ik heb toch wat staan hangen richting Amsterdam.
0: Zeker, ja, vroeger kon je gewoon staan met gewoon de bus volgepropt natuurlijk. Ja.
3: Niet te geloven.
0: Ja, nee, inderdaad, als de Oostvaarders konden lullen, was dat zoiets. En wordt weer een mooi tripje.
3: Ja, maar goed, om terug te komen op de gebouwen. Op zaterdag is de Kubus open, is het gemaal Wortman open. Daar worden ook de motoren gestart. Is het provinciehuis open, de Agora. Is er op het werkeiland heel veel activiteiten. En als je dan verder kijkt naar de zondag, dan is dat weer het werkeiland, het Zwifterkamp, Batavialand en die bustocht. Dat is op dit moment het programma. Ja, dat is rijk. Ja. We zijn inmiddels een stichting. Het Open Monumentendag Comité Lelystad heeft zich uitgebreid. Wordt zeer gewaardeerd door beleidsmakers, stadhuis, provincie en dergelijke. En dat biedt ons mogelijkheden om een rijk programma te organiseren.
1: Absoluut. Ja.
3: Met dienstverstanden dat we natuurlijk op zaterdag, dan valt het programma in het centrum samen met Lelystad.
0: Ja.
1: Dus. Ook leuk.
0: En dat valt dit jaar samen. Dat is ook wel weer mooi.
3: Ja, want dat betekent dat een aantal gebouwen sowieso open zijn en nog omheen een heel leuk programma is natuurlijk.
0: Ja.
3: Aparte publiciteit. En de Kubus is met name zaterdag geopend, ook omdat de Kubus dan Lelystad heeft met het kunstgras ervoor. En wij kunnen dan als Open Monumentendag, kunnen we dan lekker gebruik maken van heel het gebouw met rondleidingen tot op de zolders en de diepste krochten.
1: Oké, okay, leuk.
3: En die rondleiding doe ik zelf. Ik was een van de founding fathers van de Kubus tenslotte. Ik was er al bij toen de eerste paal werd geslagen, dus ik kan dus langs wat over vertellen.
0: Heb je de eerste steen ook gelegd?
3: Nee, er is geen eerste steen gelegd, er is de eerste paal.
0: Oh, de stenen leggen we niet meer, we slaan gewoon eerste paal.
3: Eerste paal, en dat was niet de eerste, maar dat was de feestelijke eerste.
0: De feestelijke eerste paal, ja precies.
3: Met Aleid Zuidema de Jong, en meer van dat soort illustre. Oh, ja. Misschien kent oud Lelystad nog wel de mensen die daar toen bij
0: wel. Eigenlijk is Lelystad best wel veel monumenten rijk.
3: Nou, dat begint een beetje te groeien.
0: Ja,
3: en het thema van Monumentendag is ook gewoon van zijn die monumenten ook weerbaar? En dat trekken wij in Lelystad een beetje breder. Wij trekken nu eigenlijk zo'n lijn van... Ja, en wat hebben we dan in Lelystad staan aan aardige gebouwen die we ook niet te snel moeten slopen?
0: Nee, precies.
1: Wat bedoel je met weerbaar?
3: Ja, dat je met elkaar als inwoners eens even goed rondkijkt. Net alsof je voor het eerst in de stad bent. En zegt van, hey, verrek, dat is eigenlijk best wel een leuk gebouw.
0: En waar moet het eigenlijk aan voldoen om zeg maar in het monumenten een boekje te komen?
3: Ja, dat zijn een aantal criteria. Het gaat natuurlijk over waar is het voor gebruikt, wat was de rol. Maar ook is het qua architectuur interessant. Hè? De kubus is natuurlijk structuralisme. En dat is een heel andere bouwstijl dan het functionele van heel Lelystad. He, wij waren als bouwers van de kubus waren we vooral een beetje recalcitrant. Want het was allemaal zo functioneel en netjes.
0: Jullie generatie was heel erg recalcitrant.
3: Ja, behoorlijk.
0: Lange haren en recalcitrant.
3: Oh, ja. Dat was niet in Lelystad, maar wij kwamen dan uit het westen van het land. En dat was, en als je dan in Lelystad aankwam, was het toch wel erg functioneel. En we zijn ook heel blij dat het structuralisme van de kubus, dat was ook tegendraads.
1: Okay.
3: Doe het maar naar alle kanten open. Zorg voor verbinding naar de stad. Maak er iets feestelijks, kleins. Schalen van, zorg dat je elkaar kan ontmoeten. Primaire kleuren. Nou ja, mensen die geïnteresseerd zijn. En zoals je weet was het zelfs landelijk in de belangstelling. Hè, bij de Van Rossums. Die vonden het ook een mooi gebouw.
0: Ja, klopt.
3: Dus het is zeer de moeite waard om het eens even te bekijken.
0: Ja, als de Van Rossums het een mooi gebouw vinden, dan is het vaak wel een mooi gebouw. Want afzeiken kunnen ze ook natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Ja, daarom. Ja. Wie bepaalt of het gebouw of iets voldoet aan zo'n monument?
3: Nou, op een gegeven ogenblik heb je dan een commissie. En die commissie, dat zijn natuurlijk de echte deskundigen.
0: Van wijze mensen.
3: Ja, die hebben ervoor doorgeleerd of weten er veel van. En dat moet dan wel van alle kanten belicht worden. Hoe is het gebruikt? Wat is de architectuur? Wat is de rol van het gebouw in de stad? Hoe wordt het op dit moment gebruikt? En de kubus is natuurlijk redelijk uniek. Want waar het voor het gebouwd werd, wordt het ook nog steeds gebruikt.
0: Ja.
3: En dan komt zo'n commissie met een rapport. En die zegt dan op een gegeven moment, nou, dit vinden wij interessant uit het oogpunt van monumentaal denken. Voor de stad. En dat, er zijn rapporten over bijvoorbeeld de kubus, maar ook bijvoorbeeld over de houttripsluizen, over de Knaardijk. En natuurlijk ook over het Werkeiland.
0: En als je eenmaal aangewezen bent, kun je dan ook die status verliezen?
3: Nou,
0: behalve als het natuurlijk plat gaat of zo.
3: Ja, precies. Als je eenmaal monument bent, dat roepen mensen die in een monument wonen. Nou, daar kon je nog wel eens flink spijt van krijgen, want iedereen houdt je in de gaten.
0: Ja, je mag geen spijker in de muur slaan. Of zonder toestemming natuurlijk.
3: Een oude spijker dan misschien.
0: Ja, een roestige oude spijker, ja, zoiets. Ja. Is het gratis, het bezichtigen?
3: Ja, dat is absoluut gratis. Het is sowieso open huis op zaterdag in de kubus. En de hele dag vanaf een uur of 12:00 wordt het natuurlijk echt gezellig. En die rondleidingen die zijn in de loop van de middag. Het zij op vaste tijden, maar het kan ook op verzoek. Je kan het hele gebouw doorlopen en zelf kijken. Het is, je kan ook en passant natuurlijk eens even rondkijken of er nog een leuke cursus of een leuke les.
0: Ja.
3: Of een andere activiteit op kunstzinnig gebied voor je is.
1: En maar je kan gewoon binnenlopen
3: hoor.
1: En kijken of iemand beschikbaar is.
3: En ik zit in een hoekje van de foyer bij het paneel over de kubus wat daar al hangt. Over de geschiedenis van de kubus. En we zijn met een werkgroepje. Er is altijd wel iemand die je te woord kan staan.
1: Oh ja.
3: En vervolgens, als je specifieke wens hebt, dan lopen we eens door het gebouw en gaan we eens naar het gebouw kijken. In plaats van naar de dans, het theater en de muzici.
1: Ook leuk.
0: Zeker. Dat heel leuker ervan. Ja, zeker. En als mensen nou geïnteresseerd zijn, kunnen ze nog ergens op een website kijken? Of?
3: Ja, het is goed dat je dat zegt, want ik ben het inmiddels heel erg gewend. Openmonumentendag.nl heeft, dat is de landelijke website, daar kun je Lelystad op aanklikken. En het lokale comité van hier zorgt ervoor dat die website ook helemaal compleet is en actueel en bijgewerkt. Maar wat ook heel interessant is, is de Open Monumentendag app. Downloaden, ergens opzoeken, Open Monumenten, dat is heel leuk. Krijg je een mooi blauw icoontje met een mooi sleuteltje erop. En als je dat dan aanklikt, kun je Lelystad aanklikken en vervolgens kijken wat er allemaal hier te bezichtigen en te doen is.
0: Nou.
3: En dat werkt nog goed ook.
0: Makkelijker kunnen we het niet maken voor de mensen.
3: Nee, eigenlijk niet, hè?
0: Nee, zo moeilijk is het dan. Ga jij altijd kijken?
1: Ja, ik ga mee met die bustour.
0: Oh, jij gaat mee met de bustour?
1: Ja, zeker. En hoe heet het? Lelystad, ga ik ook altijd naartoe. Joe speelde altijd mee. Dus, hij was leerling. Hij is leerling daar en deed dan mee met drummen.
0: Ja.
1: dus ik ga zeker altijd kijken. Ik ben ook naar het Wortmaron gemaal geweest.
0: Ja.
1: Geweldig. Als je dat ziet, dan realiseer je pas wat er allemaal gebeurt. Hè?
3: En als dat opgestart wordt, hè, want dat is natuurlijk de
0: die oude dieselmotoren.
3: Ja, dan komen dus ook alle dieselgekken van Nederland komen luisteren. Hè, en kijken.
0: En mag dat nog in deze tijd eigenlijk? Want dan krijg je al die, ik ga het even op mijn manier zeggen, die klimaatgekkies. Die denken natuurlijk van, dat is diesel, dat mag niet.
3: Ja, maar ja, je moet. Ja. We hebben de rest van Flevoland heeft elektrische gemalen. Maar je moet er nog één hebben die als de stroom uitvalt toch gewoon gestart kan worden.
1: Oh,
3: dus dat is zeker de functie. Oh. En ja.
1: Maar ja, je wilt niet onderlopen natuurlijk, hè, als Flevoland.
3: Nee.
0: Nee, wij zijn nogal een groot gevaar voor het onderlopen. Ja, zeker wel.
3: Ja, dat is in deze
0: we leggen maar 10 meter onder de NAP, geloof ik. Dus.
3: Ja, in deze weken valt het nog wel mee. Maar inderdaad, als het even goed doorrekent.
0: Ik krijg door dat er maar 6 meter onder de NAP liggen. Maar dat vind ik nog een hoop, hoor.
1: Oké, ja,
3: nou,
1: zeker.
3: Precies. Het is niet onverstandig om een rubberboot ergens op zolder te hebben liggen, toch?
1: Ja, heb ik.
0: Ja, nu, mensen zeggen het wel voor de grap. Als je in Lelystad woont, moet je eigenlijk inderdaad op je dak toch een bootje hebben. Want de meeste huizen zijn nou tussen de 10, 15 of je moet op een flat wonen. Maar ja, dan moet je toch.
3: Ja, het is natuurlijk klinkklare onzin. Er zijn dijken in het land die zwakker zijn als de dijken van Flevoland, hoor.
1: Ik denk dat
0: Flevoland is. Ja, wij hebben heel veel bevers die er allemaal in grazen.
3: Ja. Nee, dat is allemaal prachtig. Maar
0: goed, de Open Monumentendag. Dus nog één keer voor de luisteraars en kijkers. Wanneer is het ook alweer?
3: Het is op 12 en 13 september. Er is een programma op de zaterdag en op de zondag. Dat is te zien op openmonumentendag.nl en in de Open Monumentendag app.
0: Hartstikke mooi. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die wil ik nog even melden? Of heb je alles gezegd wat je wou zeggen?
3: Nou, ik vind toch, Batavia Land is ontzettend in beweging. De Batavia is dan net wel of niet op het land. Maar ze hebben toch een bijdrage aan de Open Monumentendag. Op zondag met name wordt er een speciaal programma georganiseerd. En het is dan ook wel interessant voor mensen om eens even te komen kijken van, hoe is dat nou? Staat die Batavia op het land? Of is die, maar hij is niet meer toegankelijk.
0: Nee.
3: Het is eind augustus afgelopen. Maar het gewone werfwerk en alle exposities zijn er natuurlijk nog. En er wordt voor Open Monumentendag een speciaal programma onderdeel georganiseerd.
0: Nou, kijk even gewoon op de website of de app en dan kan je alle informatie vinden. Dankjewel, heel veel succes en tot de volgende keer weer.
3: Prima.

0: Ariana Grande, de nieuwste petal. En daarvoor hoor je nog Peter André en Mysterious Girl. En dan weer bij maandagavond live. En ja, omdat ons programma gewoon weer bommetje vol zit, gaan we snel verder met...
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter onze microfoon?
2: Ed Voigt, uit Lelystad.
0: De wereldberoemde Ed Voigt, kunnen we wel zeggen.
2: Dat is sinds vandaag wel aan de orde, ja.
0: Ja, want even, waarom ben je ineens wereldberoemd?
2: Nou, ik werd benaderd door een productiemaatschappij uit Hilversum. En die maakte een item Lelydorp, Lelystad.
3: Oh.
2: Via Richard Schuurman van Omroep Flevoland kwamen ze bij mij terecht. En ik heb meegewerkt aan het programma en hun veel informatie gegeven over Lely, gouverneur van Suriname.
3: Ja.
2: En deze is vandaag, was die op Omroep Flevoland, ook online te bekijken. En morgen is de tweede uitzending. En binnenkort is het tweeluik ook te zien en te horen op de Surinaamse Caribische media in Nederland, maar ook in Suriname en bij andere Nederlandstalige media in de Cariben.
0: Dus Lelystad heeft gewoon een wereldburger.
2: Ja.
3: Zeker? Ja,
0: ja, ja toch? Ja. Nee, daar mag je toch best trots op zijn?
2: Daar ben ik ook een klein beetje.
0: Nou, niet een klein. Ik zal gewoon helemaal... ik zal niet het woord zeggen als een aap met, want dat zeg je dan altijd, maar dat zeggen we niet, hoor. Maar ik vind gewoon, ja, is toch stoer?
2: We hebben Lelystad op de kaart gezet, op de wereldkaart.
0: Ja, nou nog Lelydorp.
2: Nu nog Lelydorp. En dat,
0: ja. Ja, want daar hadden we het net over. Vroeger waren we daar de zuster of de broedergemeenschap van. Hè?
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Nu is dat een beetje verwaterd.
2: Ja.
0: En zullen wij dat gewoon met z'n allen weer een beetje terug te krijgen?
2: Dat moet wel gebeuren, ja.
0: Ja, toch.
2: Met Lucia Ver en anderen die er zich voor inzetten.
0: Daar gaan we helemaal doen. Jij bent er nu vanavond in ieder geval voor het Museum Werkeiland.
2: Ja.
0: Vertel, wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, mijn enorme verzameling, mag ik wel zeggen, die heeft jaren bij ons thuis gestaan en die is helemaal gedigitaliseerd op kosten van de gemeente. En die is dus vorig jaar overgedragen aan het Flevolands Archief. Die hebben het nog helemaal bijgewerkt. En sinds vorige week vrijdag is het in de lucht online te bekijken. Dus via het Flevolands Archief onderzoek. En dan toet je Voigt of Lely in. En dan komt het hele archief van mij, ongeveer 1000 stukken over Lely, tevoorschijn.
0: 1000 stukken? Hoe kwam jij aan die stukken?
2: Ik had heel veel vrije tijd. toen ik 40 was, kwam ik bij de deur, zomaar gezegd. En toen ben ik eerst gaan werken als vrijwilliger in het Nieuwland Poldermuseum nog. En later nog een klein stukje erfgoedcentrum. En in 2002 moest ik de Nederlandse Genealogische Dag organiseren op de erfgoedcentrum en de Batavia. Dus had ik daartussen op dat grote plein allerlei antiquariaten staan. En de hoofdpersoon moest Lely worden. En zo heb ik kennis gemaakt met de familie Lely. En ben dus ook archiefbeheerder geworden van de familie Lely.
0: Maar toen jij een klein etje was, had jij toen al dit... was dit ooit jouw passie en jouw droom?
2: Nou, ik heb vroeger gewerkt, dus op 16-jarige leeftijd al, naar de MULO, heb ik gewerkt op het kadaster. Dus dat was allemaal zoekwerk voor notarissen en dergelijke. Later in het notariaat gedoken, ook speurwerk met erfgenamen en dergelijke. En toen later onder moeders vleugels weg richting Amsterdam en gewerkt bij de Fries-Groningse Hypotheekbank en de Spaarbank voor de stad Amsterdam. En toen weer het notariaat en de advocatuur ingedoken.
0: Dus het zit wel een beetje in je bloed?
2: Het zit een klein beetje in mijn bloed. En een oud wethouder van de Zwan zegt wel eens, als ik hem weer tegenkom hier in Lelystad, je hebt wel iets van de genen van Lely, want dat was ook zo'n doordouwer.
0: Ja, precies. Ja, dat klopt wel natuurlijk. Wat is er onder andere allemaal te zien?
2: Nou, vanaf 1854, zijn geboortedatum, tot en met 22 januari 1929... kan ik wel zeggen, bezit ik alle documenten van Lely. Zelfs uit Amerika, Suriname. En hij heeft niet alleen dus Afsluitdijk, Zuiderzeewerken, waar men Lely mee vergelijkt, maar hij heeft ook gewerkt in Suezkanaal, een verbreding. Toen was het nog Palestina en de haven van Haifa en Jaffa. Onder andere ook in Amerika is hij aan het werk geweest. En ook natuurlijk gouverneur in Suriname. En voordat hij gouverneur werd in Suriname, had hij al een samen

0: Activeren. Ik ben in 2000 begonnen en in, nou ja, dus 26 jaar ben ik ermee bezig.
1: En hoe lang ben je daar bijvoorbeeld per week mee bezig geweest?
0: Nou, elke dag. Want elke dag zit ik even achter de computer. Toets ik Zuiderzeewerken in, Afsluitdijk, Lely toets ik in en Lelystad. En dan hoef je maar een klein stukje te doen van Marktplaats of van andere boekwinkeltjes of boekantiquariaat, antiek boek. En dan kun je precies zien, nou, dat is het nieuwe allemaal erbij gekomen. En ja, dan kom ik wel eens hele mooie dingen tegen.
1: Ja,
2: wat een uitzicht.
1: Best. En als ik nou, zeg maar, dat wil gaan kijken, hoe lang zal ik bezig zijn om alles, nou ja, gelezen en gezien te hebben?
0: Nou, dan ben je wel een week bezig.
1: Ja, zo lang.
0: Ja.
1: Maar wat mooi dat je dit gewoon zo, ja, voor Lelystad hebt gedaan. En voor Lely natuurlijk.
0: Ja, het was eerst de bedoeling, dus ja, verschillende musea trokken aan de bel. Zuiderzeemuseum, de Afsluitdijk Museum trok aan de bel. Ik zeg nee, Lely collectie moet in Lelystad blijven. Nou, en toen is onder leiding van, eerst was die dus fractievoorzitter, Sjaak Kruis van GroenLinks. Nou, die heeft die motie ingediend dat de collectie behouden moest blijven. Nou, later als wethouder voerde die enthousiast uit. Nou, tot op zijn laatste dag als wethouder heeft hij zich ingezet voor de barak op het werkeiland nummer 15.
1: Nou, netjes. Ik wou bijna zeggen, heeft hij toch nog wat goed gedaan? Nee, dat is gemeen. Dat is gemeen. Nee, maar dit zijn wel hele belangrijke dingen natuurlijk voor de geschiedenis.
0: Ja, voor de geschiedenis zeer belangrijk. Want ik ontvang ook scholen, geef ook lezingen op scholen. Ook wel voor andere plattelandsvrouwen en rotaryclubs en dergelijke. Ja. En ik heb dus, toen de commissaris pas benoemd was, toen kwam die met zijn 20 oud-collega's uit Twente. Alle burgemeesters van Twente kwamen toen bij hem op bezoek. Heb ik hem een rondleiding gegeven over het werkeiland. Nou, hij stond helemaal verbaasd.
1: Ja, het is ook iets moois gewoon. Het is gewoon geweldig. Ja. Als mensen dit nou ook willen zien en horen en kijken, hoe werkt dat? Wat moeten ze precies doen?
0: Nou, op Monumentendag, dan ben ik wel open in Hotel de Lange Jammer. Daar laat ik een gedeelte van de collectie zien. En de dag daarvoor ontvang ik al de erfgoedvrienden van Flevoland, ook in Hotel de Lange Jammer. Maar de officiële opening van de barak is op 23 september. Want dan is ook de geboortedag van Lely.
1: Nou, mooier kunnen we het niet maken.
0: Nee.
1: En hoe oud wordt hij?
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou ja, hoe oud wordt hij op 23 september?
0: Hij is al overleden.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar hoe oud zou hij geworden zijn?
0: Even kijken, 1854.
1: Heel oud.
0: Heel oud.
1: Ah ja, precies. Nee, dat zou toch mooi zijn? Ja, geweldig. Maar staat er nog iets feestelijks, zeg maar, op die dag gepland?
0: Nou ja, de officiële opening door een genodigde en de overdracht door de gemeente van de barak aan mijn persoon. En nog misschien een andere.
1: Oh, die hou je een beetje geheim, heb ik het idee.
0: Nee, die hou ik niet geheim. Dat is de exploitant van de boot, de Waddenzee.
1: Oké, okay. Die mag er ook bij zijn.
0: Die mag er ook bij zijn.
1: En zeg maar, de man met de gewone pet, kan die ook gewoon langskomen?
0: Die kan gewoon langskomen. En dat weekend daarop ben ik gewoon geopend. En nou ja, en dan later op aanvraag kan dat gebeuren. In de wintermaanden bijna altijd gesloten natuurlijk. Maar in de vakanties en dan altijd open.
1: Van april tot september?
2: Je gaat helemaal beheren.
0: Wat zegt u?
2: Je gaat helemaal beheren.
0: We gaan het ook beheren, ja.
2: Ja, oké, netjes.
0: Ja.
1: En moeten mensen nog wat betalen als ze het willen zien, komen kijken?
0: Nou, er staat een glazen potje.
1: En dat komt ten goede van?
0: Van de stichting.
1: Precies. Baby. Dus gewoon wat in die pot gooien, want hè,
0: ja.
1: De zon gaat al. Ik wou zeggen, de zon gaat voor niks op, maar tegenwoordig ook niet meer, denk ik.
0: Nee.
1: Nee, precies. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die zijn wel heel interessant of belangrijk om nog even te vertellen?
0: Nou, dat is heel interessant. Alle boeken van Lely en ook de Zuiderzeewerkboeken en dergelijke, die staan allemaal nog bij mij thuis. En dat blijft ook zo'n beetje, want er zijn zeer kostbare bij. Bijvoorbeeld, ik heb een boek van de Blok van Kuffler, die commentaar geeft op het plan Lely.
1: Ja.
0: En dat was bij een antiquariaat te koop voor €400. Nou, ik schrok er een beetje van. Maar toen heb ik overleg gepleegd met achterkleinzoon Jan Lely uit Den Haag. En waarmee ik samen de stichting heb. En die zei, nou, even wachten. Niet bij dat antiquariaat. 2 weken later staat het weer op Marktplaats te koop. Onder het woordje bieden. Door een particulier. Ik bood €15. En twee dagen later had ik het thuis.
1: Nee.
0: Nou, toen ben ik in het

0: programma gekomen van Tussen Kunst en Kiets.
1: Ja.
0: En heb ik het laten taxeren. Het is nu, dat boek is nu iets met 3 nullen waard.
2: Oh,
1: zo dat net.
0: Want er staan de handtekeningen in van Smeding, van de blok van Kuffler en andere leden. En ook een foto erbij van, de, van dat comité.
1: Die persoon die dat verkocht heeft voor 15 euro, die vindt jou niet meer aardig.
2: Nee, dat denk ik.
0: Nou ja,
2: niet.
0: Ik zeg wel eens tegen mensen als ik een lezing geef aan het eind altijd van... kijk goed wat je weggeeft of wat je op zolder hebt liggen. En...
1: Ja, je ziet het wel eens inderdaad, dat programma Tussen Kunst en Kiets, dat gewoon iemand het voor een euro erg of 5 euro, 10 euro, 15 euro gekocht heeft. Ja. En dan blijkt het gewoon een paar duizend euro waard te zijn.
0: En dan nog een hele aparte, die neem ik altijd ook weer mee naar huis. Dat is het planlelie. Dat bestaat uit 8 nota's. En daar heb ik het origineel van de achterkleinzoon gekregen. Dus het plan, zoals Cornelis Lely het zag. En dat is ongeveer zo'n boekwerk.
1: Zo.
2: Jeetje.
0: Ja.
1: Maar de waarde daarvan gaan we niet vertellen.
0: Dat gaan we niet vertellen, want dan moet ik de deur goed sluiten.
2: Ik was...
1: We vertellen niet waar je woont. Nee, je woont ergens in de Achterhoek.
0: Ja,
1: dus,
0: zoiets.
1: Daarom. Dus daar ligt het ergens.
0: Vroeger wel.
1: Ja. Nee, wat mooi en interessant allemaal. En goed dat het ook bewaard blijft voor de geschiedenis.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, ga gewoon een keer met z'n allen daar naartoe. Niet met z'n allen tegelijk, maar gewoon één voor één meld je aan. Kunnen mensen zich ergens aanmelden?
0: Dat kan op de web, op mijn mailadres voigt@planet.nl.
1: Nou, precies. Nou, hartstikke mooi. Heel veel succes. En tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan.

0: en Glow. En daarvoor hoor je nog Tori Almaz met Doncha. En het allemaal bij maandagavond live. En we zijn er gewoon tot 9 uur. En de volgende gasten zijn al gewoon weer binnengedruppeld. Hè? Want die gaan gewoon cozy voor Flan. Die gaan na 8 uur weer een liedje voor ons zingen. En ik ga stiekem aan de vragen van... Ga je al vertellen welk liedje? Of zeg je nee?
1: Jij probeert het iedere keer weer, hè?
2: Ja.
1: Ja, wij weten... Sneaky bezig jij.
0: Ja, wij weten het niet. Dus ik vind het altijd, ik vind altijd verrassingen leuk. Maar ik wil ze liever weten.
1: Nou, zullen we nog even de luisteraars in spanning houden?
0: Oh, oké, cliffhanger. Nou, dan gaan we gewoon verder met...
3: Eerst en Lelystad, bij maandagavond live.
0: Ja, met de publiekstrekker als de Eredivisie Beachvolleybal en Team NL Sports Experience... aangevuld met cultuur, kinderactiviteiten, foodtrucks, terrassen en optredens... was er in het startshart van Lelystad 6 dagen heel veel te beleven. En vorige week dinsdag werd de eerste editie van de gratis toegankelijke zomerparade geopend. Met een spectaculaire demo freestyle voetbal van Jasmijn Jansen, wereldkampioen in die discipline. En vervolgde was een week vol zomerse en sportieve activiteiten. Zaterdag en zondag eindigde in een strijd tussen de 12 beste beachvolleybalteams van Nederland. Ja, dat was wel een mooi evenement, Vee.
2: Ja, dat was heel erg leuk.
0: Ja, ik hoor alleen maar leuke en positieve dingen hierover.
2: Ja.
0: Het is toch... Dat, ja, ik vond dat wel
2: weer... Dat kan hier in Lelystad, hè?
0: Nou ja, dat is wekelijk wat wij zeggen. Er wordt dat zo van gemopperd op Lelystad.
2: Ja.
0: Maar ik denk, ja, het is de eerste keer. En ja, dit moeten we gewoon uitbreiden. En alleen maar elk seizoen gaan we leuke dingen doen in het stadhart. Ja. Dus ik denk, nou ja, als je dat samen met bewoners en de omgeving betrekt... Is het toch geweldig?
2: Hartstikke leuk.
0: Ben jij nog geweest? Zeg,
2: jawel, jawel. Ik heb gistermiddag meegedaan met het bloemschikken.
0: Bloemschikken?
2: Ja, bij Nada en Jasmine. En het was erg leuk. We hebben een soort bonbon gemaakt. En die helemaal gevuld met bloemen. Helemaal versierd. En het was geweldig, ja. En ja, ik ben ook op het Agorahof geweest. Heb de volleybalsters gezien. Ja, geweldig.
0: Ja, dat was wel heel een top attractie. Ja, ik kon zelf niet, want ik kon niet zo heel veel zien.
2: Oh, maar, ja?
0: ik was net geopereerd, hè. Dus, ja. Dus ik zag het niet helemaal helder.
2: Nee.
0: Maar goed, ik hoor alleen maar positieve berichten. En dat doet het toch wel weer goed.
2: Absoluut.
0: En ik denk gewoon, jongens, het heeft ook duizenden bezoekers getrokken. Ik weet niet of het ook bezoekers van buiten Lelystad getrokken heeft. Want dat is natuurlijk ook een beetje
2: het
0: de bedoeling,
2: wel.
0: Hè?
2: Ik denk het wel.
0: Dus, want ik sprak gisteren ook iemand, die heeft collega's... die wonen niet eens in Lelystad, maar die hebben alleen maar negativiteit over Lelystad.
2: Oh ja.
0: En dan zeggen we altijd, ben je er wel eens geweest? Met zoveel groen, met zoveel ruimte en weet ik veel wat allemaal. Nee. En dit helpt wel een beetje bij de positiviteit van Lelystad.
2: Absoluut, ja.
0: En ik vind het hartstikke leuk.
2: En sowieso denk ik dat dit soort activiteiten... trekt niet alleen maar de mensen in Lelystad, maar ook buiten Lelystad.
0: Dat denk ik
2: ook
0: wel. Als
2: je ziet wat de andere steden, en dan met name de wat oudere steden in de zomer doen... Dat trekt zoveel publiek. En dan moet dit ook gewoon lukken.
0: Ja, en je kon ook als bedrijf nog meedoen aan zo'n volleybaltoernooi. Dat was ook heel erg leuk en gezellig. Dus nou ja, ik denk van... De eerste stap is gezet.
2: Absoluut.
0: En we gaan straks iets misschien in de herfst doen en in de winter. In de winter zie ik zo'n ijsbaan voor me.
2: Oh, geweldig.
0: En dan gewoon leuke van die kraampjes eromheen. Weet je, zoals een beetje Oostenrijk-Tirol-achtige dingen eromheen.
2: Ja.
0: Schaatsbaan in Harderwijk heeft het bijvoorbeeld. En zo'n schaatsbaan. Ja. En Dronten heeft het ook. Dan denk ik, ja, dat lijkt me toch geweldig.
2: Dat is leuk.
0: En dan moet er wel een beetje een mooie winter natuurlijk komen. Want als het dan...
2: Dat is het enige waar je zekerheid bij
0: hebt. Waar we geen invloed op hebben. Nou ja, tegenwoordig met die klimaattoestanden allemaal. Ik weet het allemaal niet. Maar dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Dus allemaal genoeg leuke dingen. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: En Don't Be Afraid of the Dark. Nou, dat zijn we ook helemaal niet. Zo eindigt alweer bijna het eerste uur van maandagavond live.
1: Ja.
0: Zo snel gaat het alweer, hè?
1: Heel snel.
0: Ja. Het tweede uur in ieder geval. Ja. Het tweede uur gaan we straks beginnen met Cozy for Fun. Die gaat weer een liedje zingen natuurlijk.
1: Ja.
0: En om 8:30 komt de inwonerspartij Fred Wilke. Die komt vertellen waarom hij wel meegegaan is met het raadsakkoord. Vorige week was de PVV die niet meegegaan was met het raadsakkoord. Daarvoor Leefbaar Lelystad die wel was meegegaan. En volgende week weer een andere partij die misschien wel weer niet meegaat. En dat kan hij vertellen. En ik wil ook weten waarom, dat heb ik ook toen aan Leefbaar gevraagd. Er zijn vijf lokale partijen,
1: ja.
0: Maar dan gaan die niet gewoon lekker samen.
1: Ja.
0: Dan ben je veel sterker en volgens mij zijn die ideeën bijna allemaal hetzelfde.
1: En kijk, je kan ook in een gezamenlijke partij kan je
0: precies
1: tegengestelde meningen hebben.
0: Daarom, moet kunnen. Altijd. Tot zo, na achter.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: Want dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Ja.
0: En Señorita. En zo begint de tweede uur van maandagavond live. En we zijn er tot 9 uur. En straks rond 9:30 komt de inwonerspartij Fred Wilke praten over zijn partij. En waarom hij wel akkoord gaat met het raadsakkoord. Akkoord, raadsakkoord. Ja, dat is eigenlijk gewoon dubbel. Goed, we gaan maar even gewoon gezellig. Want daar zijn ze weer. Yay! Cozy van Fun.
2: Hallo.
0: Hallo. Jullie zijn er weer.
2: Dat wij er weer zijn.
0: Jullie,
2: hè?
0: Ja, dit vinden we altijd heel cozy natuurlijk. Want we hebben jullie natuurlijk wel gemist.
2: Nou, dat hoop ik wel, ja. Ja, nou, ja. Hebben jullie ook gemist, hoor.
0: Nou,
2: want
0: gelukkig.
2: Het is wel echt heel lang geleden.
0: Ja, maar goed. Vakantietijd. Vakantietijd, komkommertijd. Dat kan gewoon. Maar jullie zijn er weer. En dan gaan we altijd een praatje met een plaatje doen. Oh jee. Ik heb hem niet. Maar goed, ga maar even gewoon lekker vertellen dan. Want je wou het voor de pauze niet zeggen wat je ging doen. Maar nu natuurlijk wel.
2: Nee, het is een liedje wat best wel mensen aan het denken zet. Dat is Another Day in Paradise van Phil Collins. En ja, soms ook wel best wel weer actueel. Als je dan weer beelden voorbij ziet komen van... Ik hoop dat het in Lelystad wat minder het geval is. Mensen die geen huis hebben. Mensen die in armoede leven. Natuurlijk komt dat in Lelystad ook voor.
0: Zeker, ja.
2: Maar het is vooral, zegt men altijd, een grote stedenproblematiek. Maar juist als je je ogen ervoor sluit, dat is eigenlijk het erge. Hè? En daar gaat het liedje ook over. Dat je mensen zien het wel, maar ze willen het eigenlijk niet zien. Hè? Omdat het misschien wel gênant is of confronterend om daarnaar te kijken.
0: Nou ja, schamen in je eigen dorp of stad, dat dat voorkomt.
2: Dat is zeker zo.
0: Of het zal maar een bekende zijn.
2: Ook.
0: Ja.
1: Maar zeker. Je zou juist verwachten dat in een wat klein...
0: Een welvaartsstaat.
1: Ja.
0: Zou dat eigenlijk niet moeten mogen.
2: Precies. Nee. Vind ik ook.
0: Maar goed.
1: Ja. In elkaar moeten helpen.
0: Ja, maar
2: ja.
0: Er is ooit een liedje van gemaakt. Hè? We binnen op de wereld om elkaar,
1: Ja.
0: Okay. Dat had je ook kunnen doen natuurlijk. Goed, en dan in Paradise.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Dat is wel een pittige. Hoe is dat op de gitaar?
3: Ja, ik heb gelukkig een beetje uitstel gekregen van een maandje. Ja. Dus ik heb een beetje kunnen oefenen en kunnen cosificeren, zoals het heet. Dus wij doen onze lekkere, rustige, akoestische variant dan.
0: Nou, ik vind het knap. Zijn jullie er klaar voor, denk je al?
2: Zeker.
3: Ja, hoor.
0: Dan ga ik V en mij gewoon langzaam uitzetten. En jij wou een galm?
2: Galmpje, een klein galmpje.
0: Een klein galmpje. Ik zou zeggen, take it away.
2: You.

0: Dankjewel.
1: Lekker hoor, lekker, zeggen we dan altijd.
0: Ja, dankjewel. Nou, ja.
1: Dat is niet echt... galmpje is even uit natuurlijk. Anders blijven we galmen. Het is een beetje lastig zo om te spelen, of niet, hè?
2: Ja, ja feesting want... ook.
1: Nee, want normaal heeft hij natuurlijk een heel orkest er staan.
2: Dat klopt.
1: Dus nee, hartstikke gezellig weer en lekker. Het volgende nummer alweer, want zo snel gaat de tijd.
0: Gaan we zo snel, ja.
1: Want het volgende staat alweer bijna te trappelen op de gang natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Nee hoor.
1: Hey, hebben jullie nog optredens de komende tijd ergens?
0: We zijn inderdaad... deze maand is het nog even... het is alweer bijna voorbij trouwens. Ja, 12 september is de eerstvolgende. Dan zijn we op de Boerenmarkt te vinden in... Bunnik? Ja. Bunnik was het, hè? Ja.
1: Bunnik is bij Utrecht.
0: Ja. Bij Utrecht.
1: Bij Utrecht.
0: Ja, wij zijn landelijk, hè? Wij zijn landelijk.
1: Zo, ja, overal te vinden, hè? Die cozy van Bunnik. Ja.
0: En eind september, niet te vergeten, hè, dan staan we weer op het Seabottom Festival.
2: Hey. Ah.
0: Dat vinden we hartstikke leuk, dat we weer teruggevraagd zijn. Vorig jaar hebben we daar voor het eerst gespeeld. En nu zijn wij weer te vinden bij de ingang. Dus wij verwelkomen alle bezoekers die het festival komen bezoeken. Met een muzikale groet. Ja, met een muzikaal welkom.
1: Als je teruggevraagd wordt, zegt dat toch wel wat.
2: Een hele eer.
0: Ja, zeker. Vinden we echt super gaaf.
1: Als je je niet goed vindt, zeggen ze, dat doen we niet.
0: Doe maar niet meer, ja.
1: Iedereen ook zijn smaak natuurlijk. Hè. Ik bedoel, zo werkt het natuurlijk ook. Maar als ze je terugvragen, zeg ik altijd, dat is een goed teken. Ja, ze hebben mij bij 538 gevraagd en bij Veronica. Maar ik heb gewoon gezegd, nee, ik doe het niet.
2: Nee, hè?
1: Nee, Radio Lelystad, daar blijft het bij. Hier, ik bedoel, ik verdien hier genoeg. Dus ik blijf gewoon lekker hier.
0: Zo is het.
1: Het is een appel en een, geloof ik. Hey, tweede nummer, wat gaan we doen?
0: Laten we afsluiten met iets...
2: vrolijkers.
0: Met iets vrolijkers, ja. En dat is dat het leven eigenlijk toch ook wel heel mooi is.
1: Oh. En hoe heet het nummer dan?
0: Life.
1: Van Opus?
2: Oei, nee.
1: Oh.
0: Van Desiree.
1: Life. Oké. Yes. Ik zou zeggen...
0: Had het ook gekund.
1: Ja, nee, dat maakt niet uit.
2: Ik dacht niet voor de volgende keer.
1: Nee, dat geeft helemaal niet. Ik zou zeggen, take it away.

0: Ja.
1: Dank je.
0: Inderdaad, voorheen Desiree en nu gewoon Cozy van Fun.
2: Yay!
0: Het kan gewoon allemaal hè, bij maandagavond live.
2: Nou, zo is het.
0: Jullie waren weer geweldig.
2: Dankjewel.
0: En we gaan volgende keer gewoon weer afspreken, hè?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Volgende maand weer, denk ik.
2: Volgende maand gewoon maar weer, denk ik. Ja hoor.
0: Stuur Ger even een appje, dan komt het allemaal wel weer goed. Ger is van de administratie, zeg maar.
1: Ja, wat heel leuk.
0: Is deze een beetje makkelijk voor je te spelen? Of
1: ja.
0: Dit is gewoon 3 akkoorden en klaar?
1: 4.
0: Oh, 4 wel eens. Ja. Dus zo, dit is toch een akkoord
1: meer. Heet een ghost note, zoals het heet.
0: Een ghost note?
1: Ja.
0: Dit is een spooknote, dus
1: ja,
0: ergens...
1: Ja, net tussen, ja, dat klopt.
0: Nee, ja, ik ken ook een beetje Engels. Maar is het dan zo van, die zweeft dan ergens of zo? Hoe werkt
1: dat? Ja, dus net in de, op de overgang van een 3/4, toch?
0: Toch? Nee, zover gaat het een keer dus niet over muziek.
1: Ja, raar kijken, dus ik stop maar met praten.
0: Hey, in ieder geval, hartelijk bedankt voor jullie komst. En we zeggen gewoon, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Close to You en Baby Don't Go. En daarvoor nog REO Speedwagon en Keep On Loving You. En het allemaal bij een maandagavond live. Het was weer allemaal lekker, hè? Goeie muziek, lekker beentje. Ach ja, en die, ja, die zijn, komen elke maand weer terug, hè?
1: Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, ze doen het toch leuk. Ze worden toch ook hier en daar weer teruggevraagd. Maar goed, we gaan gewoon verder met ons programma.
2: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek, want achter de microfoon zit Fred Wilke van de Inwonerpartij. Goedenavond. Oh, wacht, ik moet je eerst even aanzetten. Ja, nu.
3: Ja, nee, als je me niet aanzet, dan horen mensen mij ook niet natuurlijk.
0: Nee, dan horen
3: we. Een hele goede avond.
0: Horen we op afstand schreeuwen. Hoe is het met Fred?
3: Met Fred is het goed.
0: Ja, de...
3: Uitgerust.
0: Ja, de recess.
3: Ben je er helemaal klaar voor.
0: Nu ben je er klaar voor of klaar mee?
3: Alle twee. Klaar met de vakantie en klaar voor weer een nieuw politiek seizoen.
0: Ja, waarom duurt dat zo lang, dat recess?
3: Ja, ik snap er ook niet, Dave. Ik ben het na 3 weken, 4 weken, ben ik het toch wel echt helemaal zat. Dan heb ik alles gedaan wat ik wilde in mijn vrije tijd. Een hele lege agenda. En dan mag het voor mij weer gewoon opstarten, hoor.
0: Maar wie heeft dat bedacht? Is het gewoon de zomerperiode, zoals zeg maar de schoolvakanties?
3: Nou ja, goed. Kijk, de raad die stelt natuurlijk zijn eigen agenda vast. En dat jaarprogramma dat is in de loop der tijd zo gegroeid dat het gewoon de zomerreces, dat 6 weken geloof ik. Hè, of zo.
0: Ja, zoiets, ja. Ja.
3: Dus dat is best wel lang.
0: Ja, want we hebben Leva Lelystad gehad, we hebben PVV gehad. En alle twee hadden ze niet van, het duurt er lang. Ja. Nee, jij zegt dat ook al. Maar misschien moeten jullie eens intern gaan praten van, misschien moeten we dat eens verkorten.
3: Moeten we even de vakantie inkorten, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Thuisfront is er niet altijd blij mee, denk ik.
1: Dat vroeger toch te maken met het hooiseizoen, geloof ik.
3: Ik zou het echt niet weten.
0: Is dat voor de politiek, geldt dat ook voor de politiek
1: nou ja,
0: dan?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Die nemen wel te veel hooi op hun vork.
3: Precies,
0: ja, misschien.
3: Dat ook
0: zo.
3: Ja.
1: Wie weet.
0: Fred, de Inwonerspartij.
3: Ja.
0: Wat is dat voor partij?
3: Inwonerspartij, nou, de naam zegt het al, hè. Is door inwoners, voor de inwoners.
0: Ja.
3: Dus wij vertegenwoordigen inmiddels 25 jaar een groot gedeelte van Lelystad. De inwoners die daar wonen en op ons stemmen.
0: Ja, en hoe lang doe jij het al?
3: Ik ben in 2009 lid geworden van de Inwonerspartij. Dat was eigenlijk naar aanleiding van de activiteiten die ik bij mij in de wijk in de kamp allemaal deed. Nou, dat viel op bij de Inwonerspartij. En zodoende hebben ze mij gevraagd om daar lid van te worden. Nou, en ik dacht van, nou, mooi om ook iets groter dan alleen in je eigen wijk bepaalde dingen te willen bereiken. Nee. En dan dat het ook nog kan, dat is dan mooi.
0: Ja, en ben je zo'n mopperkont en denk je dan van, nou, mopper aan de zijlijn, maar ga ik er ook wat mee doen?
3: Nou, nee hoor. Wat dat betreft sta ik heel erg positief in het leven. Dat moeten de mensen ook kunnen lezen uit mijn posts op social media. Ik ben trots op mijn stad. Ik ben een trotse Lelystedeling. En dat sommige mensen mij daar ook over afzeiken, dat helemaal niet de bedoeling is. Want het is een lelijk stad. En hoe kan je hier, je wil nog niet hier dood gevonden worden. Ja. Daar kan ik echt niet bij. Dat vind ik, past zeker niet bij mij.
0: Nee, maar het is wel vaak ook de mensen van buiten Lelystad die zo over Lelystad denken.
3: Ja, en die zijn er nog nooit geweest. En dat is dan leuk om een mening te hebben daarover iets waar je nog nooit bent geweest. Dat lijkt me niet gepast.
0: Ja, en je bent natuurlijk fractievoorzitter.
3: Ja.
0: En dan ben je niet waarschijnlijk meteen geworden.
3: Nee. Ik ben eerst fractieassistent geweest. Toen ben ik in 2010 heb ik wel meegedaan met de verkiezingen. Toen zat ik weliswaar nog, was ik fulltime beroepsmilitair. Dus dat, mocht dat eventueel door zou gaan in 2010, dan was dat toch best wel een moeilijke periode geweest. Want ik ben daarna ook nog op uitzending geweest naar Bosnië. Oh. Dus eigenlijk, ja. Ik wil niet zeggen, was ik blij dat het niet lukte. Want ik kon een beetje op low profile, kon ik wel mijn fractieassistentschap doorzetten. En toen in 2014 met voorkeurstemmen gekozen. Ook vanwege mijn activiteiten in de wijk. Toen de raad ingekomen. En dus vanaf 2014 raadslid. En in 2020, toen we de collegecrisis hadden hier in Lelystad. Toen was mijn voorganger Luc Baten. Die is toen wethouder geworden. En dan word je voor de leeuwen gegooid. En dan is Fred in één keer fractievoorzitter.
0: Ja, en hoe bevalt dat?

0: Kon je een paar dingen zeggen? Hè? Dat je zegt van fractievoorzitterschap is het mooiste wat er is.
1: Nou ja, raadslid is ook mooi.
0: Raadslid is mooi in ieder geval. Maar dan denk ik wat je net al zegt. Je wordt constant afgezeken. Je doet het niet goed. De inwoners zijn ontevreden. Wat is dan zo leuk aan raadslid of fractievoorzitter te zijn?
1: Nou ja, het leuke daarvan vind ik om een tegendeel te kunnen laten bewijzen. En kijk, op social media ga ik niet één op één in gesprek met mensen. Want ik zeg altijd, dat verlies je altijd. Want ik weet niet wie er aan de andere kant zit. Er zijn soms mensen die nog niet eens een profielfoto erop hebben. Dus ik weet mijn god niet wie er aan de andere kant zit. Maar als mensen mail sturen of mij bellen, ik nodig graag uit voor een bak koffie en een goed gesprek. En dat doe ik dan met de lokale ondernemer hier in Lelystad. Gaan we daar zitten en dan vraag ik van, nou, wat wil je, wat heb je op je lever? En dan probeer ik het uit te leggen. Ja. Want een nee is soms ook een antwoord. En als je dat goed weet te verkopen, dat het niet anders kan dan zo. Ja, dan moeten mensen dat ook kunnen en willen accepteren. En dan zijn ze in ieder geval al zover dat ze mijn uitnodiging hebben aangenomen. En dat we ergens zitten met een bak koffie. En nou, dan komt er meestal een heel goed gesprek
2: op tafel. Dan is er al een ingang.
1: Sorry, heel goed.
2: Dan, ja.
0: Maar dat is ook, eigenlijk hoort dat ook zo. Niet die toetsenbord.
1: Nee joh, die toetsenbordridders heb je helemaal niks aan.
0: Nee, daar heb je inderdaad niks aan. Hey, maar we zeiden net van een nieuw begin. Een nieuw college.
1: Ja.
0: Een nieuw raadsakkoord.
1: Ja.
0: En jullie hebben ja gezegd tegen het raadsakkoord.
1: Zeker, ja.
0: Wat is voor jullie de reden geweest om ja te zeggen?
1: Nou ja, dat is de positieve grondhouding die wij hebben als inwonerspartij. Wij zijn door de inwoners gekozen. En nu in deze periode met twee zetels. En dan zijn wij ook van mening. En ik ben ook van mening dat we dan de verantwoordelijkheid moeten nemen om iets moois te kunnen maken van het totaalpakket, het raadsakkoord in deze. En wat is er dan mooier om aan tafel te zitten, om je eigen speerpunten die je in je verkiezingsprogramma hebt geschreven, waar de mensen jou ook op gekozen hebben, om die te proberen op te nemen of op te laten nemen in dat raadsakkoord. Nou ja, en dat vinden wij als inwonerspartij goed gelukt.
0: Ja. En die andere partijen die zeg maar nee hebben gezegd?
1: Ja, dat vind ik jammer.
0: Wat vind je nou precies jammer dan?
1: Die staan dan in mijn beleving een beetje aan de zijlijn af te wachten. En natuurlijk hebben hun ook speerpunten die de andere partijen ook allemaal hebben en die ook opgenomen zijn in het raadsakkoord. Hè? Want wie is er niet tegen veiligheid? Wie wil niet een goede jeugdzorg? Wie wil niet meer woningen? Dat wil iedereen. Alle Lelystedelingen willen dat. Ook alle fracties, alle partijen willen dat. Maar ja, je kan wel genuanceerd je eigen puntjes daarin brengen. En als je niet wil meepraten, ja, dan kan je dat ook niet ter tafel brengen en dat laten opnemen.
0: Nee, de afgelopen vier jaar, vooral het laatste half jaar, drie kwart jaar, is er niet helemaal goed gegaan natuurlijk binnen de raad. Wat gaan jullie nu doen om het beter te laten verlopen?
1: Nou ja, wij zijn gewoon een nieuwe periode, de nieuwe bladzij. Wat geweest is, is geweest. Daar heeft iedereen zijn plasje over gedaan. Nu moeten we gewoon weer ervoor zorgen dat de Lelystedeling vertrouwen krijgt in de politiek. En hoe mooi kan je dat doen om goed samen te werken en gezamenlijke speerpunten ook tot uitvoering te laten brengen in de komende vier jaar. En als dat lukt, zijn wij tevreden. Maar belangrijker is, dan zijn de inwoners tevreden.
0: Maar mag je nog wel je eigen ik bewaren als partij? Want je zei nou, met negen partijen heb je jullie natuurlijk akkoord gesloten. Ja, straks gaat de partij iets anders. En dan zeg je, ik bedenk eigenlijk anders. Maar ja, we zijn toch een raadsakkoord aangegaan. Dus ik mag geen nee zeggen.
1: Nee, we hebben op hoofdlijnen hebben we zeg maar bepaalde zaken samen besproken met de negen partijen. Maar daarnaast hou je toch je politieke autonomie. En dat je in ieder geval bepaalde zaken toch wel je eigen standpunt kan van verdedigen. Dan moet je dan alleen de anderen dan wel weer kunnen overtuigen van jouw gelijk.
0: Ja. Het is niet zo dat als er nu één partij iets brengt, dat jullie allemaal automatisch al ja of nee moeten zeggen.
1: Nee, kijk, we hebben onderwerpen en speerpunten opgenomen. Daar hebben we in een x-aantal hoofdstukken gedaan. Van wonen tot gezondheidszorg, tot financiën en sport en noem het allemaal maar op. En die zijn we gewoon samen overeengekomen van daar moeten we aan werken. En dat zijn grove kaders, die hebben we meegegeven. Die zijn richting het nieuwe college gegaan. Die hebben zich daar ook in moeten kennen, dat ze in ieder geval daarmee akkoord zijn. En het college en de gemeentesecretaris is nu bezig met een uitvoeringsprogramma om dat over de vier jaar uit te rollen. Ja goed, en daar kunnen wij straks dan ook wat van vinden. Hè? Want wij zijn voor zelfbewoningsplicht. Om te voorkomen dat al die huisjesmelkers hier in Lelystad de huizen opkopen. En dat we heel veel van onze mensen uit Oost-Europa hier in ieder geval in de straat hebben geparkeerd hebben. Dan zeggen wij van...

0: Ja, dat willen we liefst volgend jaar. En niet 2029.
1: Nee.
0: Ja. Daar is natuurlijk dan die nuances. Die moet je dan weer met elkaar afstemmen.
2: Ja, nou, dat zou mooi zijn als dat gewoon een keer 4 jaar lang
0: rust.
2: Zonder problemen komt.
0: Ja.
2: Je zei net van dat je het wil dat de Lelystad Stedelingen lid worden van jouw partij. Maar een andere lokale partij mag ook.
0: Ja.
2: Er zijn er best wel veel in Lelystad, of niet?
0: We hebben er aardig wat. Ja. We hebben Leefbaar Lelystad, Mooie Lelystad, Jong Lelystad. We hebben Inwonerspartij Lelystad. Daar heb ik er 4 genoemd. Heb ik er dan eentje vergeten? Volgens mij zijn dat ze, geloof ik. Ja.
3: Met allemaal verschillende standpunten?
0: Nee, goed. Wat ik al zeg, de standpunten zijn over het algemeen van 85%, 90% hetzelfde. Ja. Maar goed, als je je krachten zou willen bundelen, dat hebben ze ook wel eens aan mij gevraagd.
2: Nou ja, dat zou mijn vervolgvraag zijn. Ja. Ga samen, want dan hebben jullie misschien, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar hebben jullie wel misschien wel 10, 12 zetels.
0: Ja. Ja, en ik denk dat dat het grote probleem is met. Met elkaar, om het zo maar te zeggen. We zitten al zo lang als Leefbaar Lelystad, 25 jaar. Inwonerspartij, 25 jaar. Jong Lelystad is dan zeg maar nu 8 jaar. Mooi Lelystad is geloof ik iets van ook 6 of bijna 8 jaar. Dat heeft een bepaalde identiteit ontwikkeld. Dat je daar toch met elkaar botst. Ook al heb je gezamenlijke standpunten. De samenwerking, die willen we allemaal wel, maar dat doen we dan niet. Dat is dan aan de ene kant wel een beetje vreemd natuurlijk.
2: Nou ja, Jack zei als eerste, wij hebben te grote ego's.
0: Ja, ik denk dat ook is.
3: Want bij de grotere partijen heb je toch ook, zeg maar, degene die al wat langer zitten. Maar je hebt toch ook een jongere partij. En ja, ze kunnen toch samenwerken.
0: Ja, maar goed, kijk hoe de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks tot stand gekomen is. Dat was ook niet over één nacht ijs.
3: Nee.
0: En er waren ook heel veel voor- en tegenstanders. En er zijn zat mensen ook weggegaan. Ja, ik denk dat je dat altijd blijft houden. Je hebt een bepaalde identiteit. Die mensen hebben voor jou gekozen. En als je dan gaat zeggen, ja, maar goed, wij gaan samensmelten met de andere lokale partijen. Ja, dan is het even afwachten hoe dat zich weer gaat ontwikkelen.
2: Ja, dat snap ik. Maar als je zegt 85%, de punten zijn gelijk, dan denk ik, ja, even over jullie schaduw, tegenwoordig in het politiek land, over je eigen schaduw heen stappen. En dan gewoon bij elkaar zitten en zeggen van, jongens, hoe kunnen we met 12, 13, 14 zetels gewoon voor die inwoners er ook echt zijn?
0: Ja, en daarom hebben wij dus dat raadsakkoord opgesteld. Dan hebben we toch 13 partijen met een gezamenlijke doelstelling. Hebben iets moois op papier gezet waar we aan gaan werken met 13, althans nu 9 partijen dan. En vele andere partijen, ik roep PVV, Forum, die werken altijd constructief ook mee. Die staan goed in de wedstrijd in mijn beleving. Ik vind het heel jammer van de VVD dat ze zich zo op deze manier nu opstellen.
2: Nou, het is een partij die eigenlijk altijd meedoet.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik kan me niet heugen wanneer die geen bestuurspartij geweest zijn. En daarom vind ik het juist zo jammer. Ik had graag met Marten heel goed om de tafel kunnen zitten en met andere partijen. Marten is dan de fractievoorzitter van de VVD. Dat had ik heel graag eigenlijk aan de voorkant al, voordat we in gesprek gingen, tot een gezamenlijk iets willen komen. Ja. Dat we gewoon met 13 partijen aan de tafel zaten.
2: Ja, dat zou het mooi geweest zijn.
0: Dat heb ik een keer ook geprobeerd, hè, Dave.
2: Ja.
0: En dan weet je ook dat we toen de tijd een raads niet akkoord hebben. Want de PVV heeft echt bepaalde standpunten die helemaal op zichzelf staan. Nou, dat kan je jezelf dan onderschrijven door in een raads niet akkoord dat te laten opnemen. En voor de rest ben je toch voor die 85% ben je ook met elkaar eens.
2: Ja. Nou, ze hebben ook een eigen akkoord gesloten, wat gewoon ook heel erg weer naar de lijkt natuurlijk op het raadsakkoord.
0: Precies.
2: Ja. Dat is wel grappig. Maar goed, we gaan de VVD ook zeker uitnodigen om hier daarover komen te vertellen. Hoe lang gaat Fred nog door?
0: Ja, ik heb gekscherend gezegd bij de eerste samenkomst, geloof ik, van dit is mijn laatste periode. Dat zou betekenen dat als ik ophou bij over 4 jaar in 2030, dan ben ik 71. Ik heb dat toen eigenlijk gezegd. Want ik ben ook van mening, ik heb het dan 4 periodes gedaan. Geef het stokje door aan een ander. Om in ieder geval weer voortgang te krijgen in vernieuwing, verjonging en dat soort zaken.
2: Dus jij vindt eigenlijk fractievoorzitters die ouder dan 71 zijn, moeten opstappen?
0: Ja. Oui. Toen ik het zei, dacht ik van, nou let op, daar komt hij. Ja.
2: Nou, maar ja, ik weet dat
0: er. Jack is ook al op leeftijd. Maar goed, kijk, als je het leuk vindt, en wat ik al net ook zei bij je antwoord op je eerste vraag, het is gewoon een hartstikke leuke hobby.
3: Ja.
0: En zolang je daar in de goede gezondheid dat kan gaan doen, Ja, ik wil niemand verbieden om dat dan stop te zetten.
2: Ik heb zo'n idee dat ik morgen een gesprek heb.
0: Ja. Maar mijn vrouw bijvoorbeeld, die zou het geweldig vinden als ik stop. Hè? Want dan hebben we nog meer tijd voor elkaar. Hè?
2: Ja.
0: Goed, ik
2: ja.
0: ben wel weliswaar met pensioen. Dus wat dat betreft zit ik best wel ruim in mijn agenda. Alhoewel.
2: Maar kan je het loslaten?
0: Ook wel vol zit.
2: Kan je het loslaten?
0: Ja. Ik weet het niet, Dave. Het is net wat je nu zegt. Je hebt vakantie gehad en het begint dan na 4 weken begint het alweer te kriebelen. En je hebt dan toch een bepaalde mening over bepaalde zaken die je wilt delen met de Lelystedeling en met de collega's. Ja, ik weet het niet, Dave. Vraag het me over 3 jaar nog eens.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja.
2: Nee, maar inderdaad, zoals nou ja, we hebben natuurlijk 2 mensen in de raad zitten die wat ouder zijn. Hè. Bij PVV zit iemand die wat ouder is. En bij Leefbaar zit iemand die wat ouder is. Ja, die kunnen geen afscheid nemen, denk ik.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Nee. Nou ja, we kunnen het ze een keer gaan vragen natuurlijk. Van waarom blijven ze gewoon zitten?
0: Ja.
2: Ja, wie weet, stoppen ze ook wel over 4 jaar. Je weet het nooit. Nou ja, heel interessant natuurlijk. We wensen je heel veel succes de komende tijd. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik misschien de Lelystedeling nog even meenemen?
0: Ja, wat ik eigenlijk wil vragen aan onze Lelystedeling is, wees niet zo negatief. Kijk, het is van de positieve kant. En we hebben een hele mooie Facebookpagina, Geklets Lelystad. Nou, ik word er een beetje droevig van. Elke keer hetzelfde wat ze daar posten. En we hebben ook een tijdje geprobeerd met positief Lelystad op de website. Maar goed, die continuïteit daarin, om dat te posten, is weggevallen. En kijk, het is van een positieve kant. Hè. Als ik nu terugkijk naar de afgelopen week, toen we dat seizoensfeest hadden, dan zie je de drukte in de stad. Ja. Je ziet mensen leuke dingen doen met elkaar. Kijk, en bekijk het eens van die kant. Hè. Ja. Dat het ook allemaal mooi kan zijn in Lelystad. En als je daar zelf ook dan aan meewerkt, nou, hoe mooi is het dan om in de aankomende 4 jaar, want dat is streven van mij persoonlijk ook, en van de raad mag ik hopen, dat we een goed stadshart hebben, positief op de kaart staan, en dat we nou in lijstjes komen te staan, niet onderaan, maar bovenaan.
2: Nou, mooiere afsluiter hadden we zeker niet kunnen bedenken. Fred, dankjewel en heel veel succes de komende 4 jaar.
0: Hartelijk dank voor de tijd.

0: De OJ's en Backstabbers. En daarvoor nog Damaru en Jan Smit met een tuintje in mijn hart. En dat bij maandag af het live. We zijn er nog maar heel even. Maar ja, we moeten wel nog een nieuwtje doen natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want, ja, ik ga hem even mijn jingle zoeken. En dan komt hij.
1: Nieuws uit Lelystad bij maandagavond live.
0: Ja, want nieuwe inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu een welkomstpakket krijgen. De Lelykrat. De gemeente verstrekt 250 kratten met lokale producten. Een overzicht van activiteiten in de stad en aanbiedingen. En de gemeente hoopt dat dit nieuwe Lelystedelingen zich door het welkomstpakket snel thuis voelen in de provinciehoofdstad. En voor het oranjekleurige krat, een verwijzing naar het eveneens oranje Agora Theater, heeft de gemeente samengewerkt met de ondernemers en organisaties uit de stad. En Lelystad vindt een welkomstpakket een goede aanvulling in een tijd waarin de gemeente groeit. De komende tijd wordt gekeken of de Lelykrat aanslaat. Daarna komt er mogelijk een vervolg. En wethouder Rodi Matthijs heeft de eerste krat uit aan een kersverse inwoner, Linda Akkerman, uitgereikt. Fred, je bent er toch nog? Is dat op jullie initiatief of is dat gewoon een eigen initiatief?
2: Nee, het is, ik weet niet. Ik denk dat het een initiatief is van de gemeente zelf. Ik las het ook op social media en in de krant zal het waarschijnlijk komen, in de Flevopost. Maar goed, ik vind het wel een mooi initiatief. Maar ja, stop daar niet alleen producten in van onze Lelystadse ondernemers. Maar stop daar ook in ieder geval de broodnodige informatie in die de nieuwe bewoners op dat moment even ontbreekt. Geef maar een voorbeeld. Hoe kom ik van mijn vuil af? Leen een gratis ademwagen.
0: Nou, precies. Er zijn toevallig vragen over gesteld, las ik.
2: Precies. En, ja. Of laat het gratis ophalen door HVC.
3: Dat zou ik zeggen.
2: Heel veel mensen weten dat niet. Goed, maar als je dat ook al meegeeft aan de nieuwe bewoners, ik denk dat we dan alweer een stap in de goede richting zijn.
0: Ja, ook dat. En ook dat er een VVV-kantoor is, of waar mensen informatie over kunnen halen over de activiteiten, dat soort dingen meer, openingstijden van weet ik veel wat allemaal. Allemaal. Dus de eerste, nou ja, de stap is gezet, dan kunnen we dit gewoon aanvullen, toch?
2: Ja,
0: ik bedoel, Rodi Matthijs zal zeker luisteren naar dit programma. Dus die denkt, hey, die hebben goede ideeën.
2: Nou, maar kijk maar eens naar de krat, hoeveel ruimte er nog is, Dave. Ja, er genoeg in, hè?
0: Ja, dan maken we de krat iets groter.
2: Ja.
0: Gesponsord door Agora, dat is toch theater. Ja. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: It's My Life. En dat geldt eigenlijk gewoon voor iedereen. It's My Life natuurlijk. En zo sluiten we langzamerhand alweer maandagavond live af. Fee, wat ging het snel, hè?
1: Heel snel, ja.
0: Heb je er een beetje van genoten? Of zeg je nou mij niet meer bellen?
1: Altijd.
0: Nou, je doet dat ook alweer een tijdje zo samen met ons. Als gewoon...
1: Klopt, af en toe in december begonnen.
0: Ja, precies. En af en toe aanwaaien. En nu ben je gevraagd omdat Ger natuurlijk niet kon. Maar dat maakt toch... Bij ons kan alles, hè. Dus het is hartstikke leuk. Nou ja, normaal zegt Ger altijd wie er volgende week komt.
1: Oh ja.
0: En wij denken dat er iemand komt die tegen het raadsakkoord... althans niet meegedaan heeft met het raadsakkoord. Niet tegen, maar die meegedaan heeft met het raadsakkoord.
1: Ja.
0: We waren bezig met Forum voor Democratie. Maar ik weet niet of dat al gelukt is. Want we hebben nog geen bericht ervan gehad. Nou, en anders komt het vast wel weer goed. Deze week is het gewoon lekker cool weer, zoals we zeggen. Een beetje regen, goed voor de natuur. Want anders kunnen we straks naar Horen lopen, heb ik het idee, met al die droogte. En anders zeggen we, pas goed op elkaar. Wees lief voor elkaar en wees vooral positief. En dan zeggen we, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog. Maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

groot van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.